0: Malla ari oi shinti anastasi sinni apostolos.
1: Ekes marotev shois maitza voenek mesmi.
0: Nie iom in faiso gena vie pekem havnim pistoi novi opiso tir ovo avsote me pi angelos evgoemos noo. Jezve o tetin kotin savit on chenim nirev mot o en sob os not of ton fevol chen pi em